Ik weet niet tot bij zoveel zelf, maar hier maar een weile zit. Goeie mij nog. Der is lustig. Und verzählt een Witz. Guck de Würmer mit seinem Kriegle und schenkt nummer 1.